de Zwieger zei in de boei or wie een hoei en gaille van de lienzin. Zwieger zei er zijn zwieger zei er. Noor de voerder kriepel in de heren. Hij is een zin haan ik zowelij en zei me essen emmers en lienzin. Maar ik kreeg een bieuwe wienzje hagen ik laag en nu is gortio me gortio er lorga me chusje hagen Nier han ik fous er go kan blien. Agus en sin hokre meer er jes en immer ter faad. Agus en sin ui meo kriv konuk de riche triche kuig. Agus egin de riche triche she. Agus en sin en rien en is a han ik mis a rash me de jera. Nier rauwe en klak de wagen meer immer sli roge er fe. Gav lien in his number sin revision act tau mason arch a row din a bit tougher ten ten of a year porti kelly tau act couple law riven glyphe honey tubish dog is near oshi and on nimmert I guess tau misha I guess jimmer me in arch I guess in sin En zo wie je maar er jasko er hoorskoor in zijn keerkliffen. Ach, wie een aangemerkt in zijn gehakt in de nijzen. Agis wie portier reis, agis dag go fagomische en voor de nijs. Kutje en hart wie jimber me begnagonische in jachu laar. Agis dan mensen. Agus in Sandara boat in Sinagalem we and woo yagin. Agus shachten in ish and a reish the Jimbrimur and a yakiri in Sin Lia wote jere. No hair, simbi find it.